0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5.
2: Yeah.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: It's there. Yeah.
1: Except Babs. Dit jullie voor dat zigzag laat ons komen koe.
3: Except Babs, dit is jullie goud die meer ring.
2: Hé, wapo. Hier komt die kwela. Klopt die goedje staan, jullie laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.